Yappa. Poetje, netje, help. Quiz aan hem cheat. Quiz aan hem mooie oeja. Quiz aan hem tekkele kwe. Yappa. Poetje, netje, help.